Daar kom je wakker. Na een smartphone. Oh, de job workers. Belong naar high school. My bench press. Black pangoli. My raps. They sound heavily. I'm a joker.